0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfil Azintzar.
2: Ni fanampiazana ny tena maolona no tanjonay.